Yeah, that's Boogie Somewhile. Dat was Dr. Ross met de New York Breakdown. En gespeeld circa 1962, 63 in de Fortune Recording Studio van de producer Jack Brown. Oké, the next track. Een extreem zeldende rariteit. 1 minuut en 33 seconden. Now it's a Luna Par and I'm a Bob.

Rock, Roll, Rambo, Liam Bowman, Birmingham, Alabama. Daar is met Rock in the Blues. En dat is Reed Label. Tijd voor het was instrumentalisch. Bee Beep en de Roadrunner zijn we het hier. Of dat is Vincent Label met de intro Shifting Gears. Rock and Roll, Rock!

Hey, we zijn een 10-inch record of Tail Records. For only real hip cats, hot stuff uit de Schweiz. Met Wild Nights at Junction. Alright, van de Schweiz gaan we jetzt richting Österreich. Österreichische rockabilly gaan we jetzt hier van de Slapbacks. Sick and tired of singing the blues. Rock and roll, rock!

Gonna sleep. Rockabye baby, rock. Swing your girl. Round and round, do she do. Jimmy James, Canadian rock and roll, uit die 50er jaren. Jede woche 50s rock and roll en een rock and 50s. Jede woche op die vrije Oostenrijkse rondfunken, radiofabriek in Salzburg, Radio Frau in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké. We gaan jetzt richting de doo-wop scene. In die 50er jaren aan de West Coast LA uit 56. Of Prep Records. Zijn we jetzt hier? The Q's met Crazy Crazy Party.

Yeah, doing the bop. Dat was Gene Vincent en de Blue Caps. Met Crazy Legs of Capitol Records. Deze vinylplaten heb ik bereid sinds meer dan 50 jaar in mijn plattensammelung. Speelt aber immer nog goed. Wider Gates met een rariteit of Reed Records. Birmingham, Alabama in de 50s. Hallo, jij hier, Jimmy Wilson. Met Have a Tear on Me. Rock around, rock!

back around, bobbing around. Dat is waar Jimmy Wilson met Have a Tear on Me on Reed Records, Birmingham, Alabama. In de 50s van Birmingham, Alabama gaan we jetzt richting Honky Tonk, Hillbilly in Texas. En de 40er, aanvang 50er jaren, The Roots of Rockabilly, Rock and Roll. En de vinylplatte van Jerry Urbion jetzt hier, met zijn 49 Women.

0: Writers Instrumentalische Crystal Rock van Frankie Jam. Oké. We gaan jetzt richting Tennessee Underground Rockabilly. Gaan we jetzt hier over de platte spelen van Kenny Parchman. Kenny Parchman had damals in die funzige jaren enige zeer goede songs eingespeeld in de Sun Recording Studio. Maar Sam Phillips had hem als zo goed wie niets van hem veröffentlicht. Want Kenny Parchman had daaraufhin zijn songs veröffentlicht op dat kleine regionale Jackson label. Aus Tennessee, Kenny Parchman hebben we jetzt hier met Get It Off Your Mind.
1: You like to go out to flop and fly. You don't care if you live or die. And you like that music with a beat. Clap your hands and stomp your feet. And then rock, rock, rock. Get it off of your mind. Well, if you're rocking, let them rock. And if you're rolling, let them roll. If you're jumping, let them jump.

Janice Martin met hier Barefoot Baby of Russia A. Victor. Oké, Wij de Gates met Tommy Shands. Tommy Shands was in die 60er jaren verheiratet met Nancy Sinatra. Want ik kan nog goed herinneren, voor meer wie 35 jaar heb ik eenmaal een interview afgezeichnet met Tommy Shands. Irgendwo heb ik dat nog in mijn archief. Tommy Shands, zijn we jetzt hier als 58 of Capital met The Ryan Kind.

Yeah, trekking down the line. Das war Restless met Leaving This Town. Oké. Je hebt soms sluis deze Rocking 50 Cent ontouwen nog eenmaal onder. In al op de lokale rockabilly underground scene in die 50 jaren. Over de prairie in Texas. Betty Smith hebben we het hier. Met Yeah Baby.

0: Yeah, Betty Schmidt. Yeah, baby. Tetjes wakker, Billy. Oké. Buiten Gates nog eenmaal. Bill Curtis met zijn Panic Stricken Baby.
1: Baby, why?

0: Met de Panic-Stricken Baby van Bill Curtis. Het is Rocking 50 Sending voor heute, weet het, Semende. En is toen de Honky Tonk Hillbilly, Rockabilly Blues, Rhythm & Blues, zo'n doo-wop jive, als die funzige jaren. Aan microfoon Erik van der Meerakker. Nächste Woche, een nieuwe Rocking 50 Sending. Gerne bis nächste Woche, dan keep on rocking.
1: All right.